te vle pale avel. Maten al gon transformasyon te vle fe. Maten al gon maladi te vle met deyo. Maten al gon antikap li te vle retire.